0: pas du champagne.
1: This is Galaxy Radio.

We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen een samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clock in.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
12: We are
14: hey.
12: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
17: Galaxy in the morning time. What's up with the Monday?
2: This is where the biggest stars come to play.
18: Everybody's
19: here.
20: Everybody's right here.
2: We are Galaxy Radio.
17: That's right, top of the morning to you. Mayday, Monday, Monday, Mayday. What's up with it, man? Some Idali's coming through with the Nooit Echt Voor Mij. Ronnie Flex is also here too with featuring our ADF Samski. Talking about all my ladies. All right, let's go get to this, man. It's the Monday, baby. Top of the morning.
6: We are Galaxy.
21: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
22: Non-stop hip-hop.
23: Me, myself, one-third, Quavo.
24: This is Travis Scott.
25: Let him know.
26: Migos in the building.
27: What up, it's your boy DJ Mustard.
28: Hey, yo, this is Cardi B.
29: What's up, this is LMA.
30: Turn it up, this is Future.
6: We are Galaxy.
21: Brand new day, brand new day with my crew.
6: The number one in hip-hop and R&B.
21: Hey.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen een samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop.
11: Stay tapped in.
10: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar.
15: Wat is er gebeurd?
16: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
17: Hij is aannemer, veel stress.
16: De man die door iedereen wordt begeerd.
17: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
16: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
18: What the fuck was je?
16: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
19: Wat was je van plan dan?
17: We praten thuis, oké.
16: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
20: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
16: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
21: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.
22: We are
23: hey.
22: Turn up
23: Galaxy Radio.
24: Dropping hip hop.
22: Dropping another hour packed with music.
25: This is what we sound like, baby.
22: Let's go.
26: That's right, the vibe station is Galaxy Boy. Welcome to the 7 o'clock.
27: Hey.
28: All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
29: Let's go.
30: 5, 4, 3, 2, 1.
26: That's right, that 5, that 4, that 3, and 2, and 1. No games is on the way. Molly and Tigers of First, though. I keep saying Tiger, but it's Tyler, man. Body go. Let's get into it. Let's get into it. Let's get into it. Let's go. Let's green lights. Go.
31: We are Galaxy.
32: Please wake up. Please wake up. Wake up.
33: This is A Boogie with the Hoodie.
34: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
35: Bless up. It's DJ Khaled.
36: What's up, guys? This is Post Malone.
37: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
38: It's Young Thug.
39: Hi, it's Lil Nas X.
31: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
28: Molly and Tyler.
40: Hey, what's up? I'm Molly.
41: Hey, it's Tyler.
42: Nobody like me.
28: This is Galaxy Music.

0: We are Galaxy Radio.
1: You already know.
2: You know my name.
0: Hey. We are your daily playlist provider.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clock in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clock in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are...
11: Hey.
1: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
14: That's right, your number one station for hip hop and R&B every day, all day. It's the kid DJ Richard South, Tony Q on the check-in.
15: This is where the biggest stars come to play.

0: Man, load them up. That's right, when I say the words load them up, I mean these songs are coming up in a little bit. That's right, They Are Mama. That's by Tupac Shakur. Wiz the MC featuring Bees and Honey with Show Me Love. Look out for those. They are loading.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Sugar.
3: Wat is er gebeurd?
2: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
4: What the fuck was je?
2: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
2: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
3: Gina, dit was niet jouw schuld.
2: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: for $6 billion, slap your sister for $8 billion, or slap your baby, your babe, your honey, your husband, your girlfriend, your fiance for $10 billion? Which one? Now, the answers was quite relatively interesting, Tony.
1: What's
0: so
1: the
0: Mark says here, line them all up.
1: Oh shit. He said, line them all up. I don't give a fuck.
0: Line them all up.
1: Everybody get these heads.
0: Everybody get these heads. And then he put laughing emojis right behind it. So, bro, hey, man, line them all up. Shout out to you, Mark.
1: Damn.
0: Let me see, man.
1: That's savage.
0: Christopher here says, everyone except my mom. Yeah. So everybody else could get it except for his mom. I could agree
1: with
0: that.
1: I mean, that's nice.
0: All right, so
1: my guy said line them up.
0: Orlando says here, 1, 3, and 4, and 5, 2. Fuck them. Yeah.
1: Fuck them.
0: Fuck them. Please don't ask me why, bro. That's $24 billion.
1: He said,
0: fuck them.
1: Fuck them. Fuck them. I don't give a shit.
0: All right, Jimmy says here, hey, WTF. Hey, bae, bring your face here. So, bae definitely gonna get it, baby. So his girlfriend gonna get that slap for $10 billion. Shout out to you, Jimmy. That's wild.
1: Damn.
0: Okay, who's this? Miss Queenie. This her name is Miss Queenie, says here. Everyone else except my mom could get it. The rest, yeah. I like anything that starts with a B. Billy.
1: Anything that starts with a Billy.
0: Yeah. Yannick says here, Bay getting it, boy. Bay is getting it. Sorry, Bay. Are you going to take that one for the team?
1: I'm sorry, but I'm not going to lie. The best response was a two. So, line them up.
0: Line them all up. Fuck them.
1: And fuck them.
0: They all could get it. Hey, man. If you try to get in on some of this still, 085-029, 4x2. Call us up here in the studio. Send a DM. Send a WhatsApp message. Of course, the other question is as follows. You can only... Who you slapping? The pastor for $2 billion, your mom for $6 billion, your uncle for $4 billion, your sister for $8 billion, or your bae, your girlfriend, your boyfriend, your lover for $10 billion. And so far, it's fuck 'em. They all could get it. That's $24 billion.
1: So wrong.
0: Fuck 'em. Fuck 'em.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy.
9: Dit is de Galaxy News Update. Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Hij is aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.
7: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
16: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
17: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
16: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
7: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. We are
16: hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
7: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
0: Galaxy in the morning time, let's get to that 9 o'clock vibe.
20: Yeah. 3, 2, 1, listen.
21: Turn it up.
22: Let's go.
7: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
0: That's right, some KM on the way with New Metain. First, though, we got some future coming through with them California girls. Good morning, it's 9 o'clock.
23: Let's make it happen.
24: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
25: This is hip-hop, homie.
26: We live right here, baby.
24: Galaxy, the number one.

Tony!

0: ground crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld, en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: We are
9: hey.
8: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
13: Een hele goede morgen. Het is maandag 7 september. Het weekend zit er weer op en we moeten met z'n allen weer even terug naar de werkstand. En ik moet je toegeven, daar heeft mijn hoofd meestal wel wat moeite mee om weer in die stand te komen. Hoe dat precies werkt, hoor je zo meteen meer over. We gaan alvast energie bouwen. Basehall Party.
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
13: En zometeen DMX Slip In ga je horen.
14: Touching Alip, touching Alip.

0: Sip in op de maandagochtend. En ik moet je zeggen, ik vind maandag altijd zo'n gekke overgang. Kijk, zondagavond denk je nog, oké, morgen valt wel mee. En dan gaat ineens maandagochtend die wekker. En ineens moet je weer normaal functioneren. Moeite mee. Hoe snel raken jullie eigenlijk van weekendstand naar werkstand? Ben ik benieuwd naar. Kan dat zomaar in één keer? Of moet je even een paar uur of een paar dagen zelfs nog inkomen tot je werkweek weer een beetje tot stand is? Ik ben benieuwd. Ik hoor het graag van je. Eerst nog DMX Slip In en zometeen vertel ik jou hoe dat precies werkt.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah,

0: Giant bij Galaxy Radio. Ben jij zo'n giant die meteen in de werkstand kan na een weekend? Ik ben benieuwd. Ik moet zeggen, ik moet op maandag altijd even omschakelen. Kijk, in het weekend heb je geen haast, je gaat misschien later naar bed toe. Je eet op andere tijden, je hoeft niet per se iets van jezelf. En dan maandag moet alles weer volgens het schema. Misschien ook super Nederlands om wat te doen, maar wekker, douchen, spullen pakken, op tijd weg, mail beantwoorden, werken, werken, werken, 's avonds koken en je doet je ding weer. Bij mij doet het meestal wel tot de ochtend wel, dat ik een beetje begrijp dat mijn hoofd weet dat het weekend voorbij is. En het grappige is, zodra ik eenmaal bezig ben, dan gaat het prima. Dan zit ik hier in de studio, denk ik, nou ja, we gaan gewoon weer, we zijn weer gewoon begonnen. Maar dat eerste uur thuis zit ik nog mentaal op de zondag. En volgens mij heb je op maandag eigenlijk een soort tussenstand nodig. Niet weekend, niet werken, gewoon even, ja, zo'n uurtje waarin niemand iets van je verwacht. Misschien kun je dat wel even pitchen bij je werkgever. Joh, ik heb op maandag even een soort opstarttijd nodig. En wie weet gaat hij er mee akkoord. Ik ga het even op, even doorgeven bij mijn werkgever. Wie weet kan het. Nee, is gekkigheid, maar goed. Hey, zometeen ga ik tracks voor je draaien en ik ga het vertellen welke dat zijn. Namelijk, Ghana komt eraan. Eerst nog Jeremiah. Don't tell it.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.

0: What goes around comes around. Hier bij Galaxy Radio, Justin Timberlake. Zometeen hoor je een track van een artiest die... van een track die uitkwam 5 jaar na de dood van die artiest. Wat een gek idee is natuurlijk, want je verwacht geen muziek meer van een artiest. En ineens komt daar een album en een track die ook nog een mooie boodschap heeft ook. Hoor je zometeen welke dat is? Na Ring My Bell hier bij Galaxy Radio. En zometeen jouw favoriete working track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
3: This is where you missed last Saturday, pan fiddick y'all them.
4: Voelt alleen maar bas. Zij ze hoor.
5: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
3: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap. Only on Galaxy Radio.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the morning marathon with Richie and Tony. And then you can go to school.
8: Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon. Weekdays from 6.
9: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
7: We're back in this.
8: Back with more music.
7: On Galaxy Radio.
8: Where the biggest stars come to play.
10: Galaxy.
11: Yeah. I run the streets.
12: Yeah.
13: We are Galaxy.

0: Tupac hoorde je Letter to My Unborn. Een track die uitkwam na zijn dood. 5 jaar na zijn dood in 2001. Het bijzondere aan het nummer is dat Tupac eigenlijk een brief schrijft aan een kind dat hij misschien nooit zal ontmoeten. Hij vertelt over zijn eigen leven, de fouten die hij gemaakt heeft en de dingen waarvan hij hoopt dat zijn toekomstige kind ze anders zou doen. Het is toch een gek idee dat het nummer uitkwam 5 jaar na de tijd dat Tupac overleed en hij zelf nog geen kinderen had. Ja, is toch een beetje gek. Maar goed, we gaan op een vrolijke noot verder. Zometeen mooie tracks zoals B.O.B. Airplanes komt eraan. En je hoort nog veel meer zometeen. Zoals Love Me JJ Tames hoor je zometeen.
1: Galaxy Radio.
2: Certified for the street. Hey. It's culture music.
1: This is where the biggest stars come to play.
3: Right here.

Dit blijft zo'n ontzettend goed nummer. Love Me JJ hoorde je tijdens bij Galaxy Radio. Een track uit 2024, gebaseerd op een track uit 1997 met dezelfde naam Love Me JJ. En daarmee legt ze eigenlijk een brug tussen de Nigeriaanse popmuziek uit die tijd en de moderne afrobeats, aldus Thames, die je hoorde. Zometeen jouw favoriete working track die je mag doorsturen.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes on Air.
6: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 Mokros.
7: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
6: Zeker.
7: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
6: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
7: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
8: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
5: Afro Losjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
9: The real African vibe.
10: Follow us on Instagram.
11: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
10: Follow us on Instagram.
11: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
12: This is Galaxy. It's 11. AM.
13: Dit is de Galaxy News Update. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
14: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
15: Sugar. Wat is er gebeurd?
16: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
15: Gina. Dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: De nieuwste tunes van eigen bodem.
18: Hey yo, Wout, pass me de aux.
17: En de hardste freestyles.
19: Let's get it.
17: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
20: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
17: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
21: Next up, big time, hè?
22: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
17: Vanaf 7 uur.
23: Woutje, je weet het, hè?
17: Hey.
14: Turn up Galaxy Radio.
24: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
25: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
26: Ja, nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. Van 11 tot 12 help ik jou je ochtend door. En gaan wij bouwen richting de lunchpauze. Zometeen gaan we jouw favoriete track draaien die je mag doorsturen. Eerst nog Good Flirts, Baby Keem naar Idali. Populair zijn met Ronnie Flex en Frenna.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Baby Keem, Good Flirt, samen met Kendrick Lamar. En ik heb zometeen een track klaarstaan voor je die al begon te leven. Voordat die officieel uitkwam, een track die... een snippet eigenlijk van een track. Die viral ging op social media met een simpele dans. En de artiest dacht, ja, ik ga hem niet meteen uitbrengen. Ik laat die hype eerst een beetje groeien. En dan zien we wat er gaat gebeuren. Het nummer gaat over zelfvertrouwen, loskomen van een ex en gewoon lekker je eigen ding doen. En toen kwam daar ineens die track uit en toen ontplofte het. En een remix die ook nog uitkwam in het jaar erop. Ik heb het over Mali, Shake It To The Max, ga je horen hier bij Galaxy Radio. Die hoor je zometeen na Boys To Men, A Song For Mama.
1: We are Galaxy.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online.
2: Is there?

0: doorbraak van een grote artiest die we nu allemaal kennen. Het nummer gaat over succes, ambitie, dankbaar zijn voor wat er op je afkomt. En eigenlijk precies wat er bij haar gebeurde in haar leven in die tijd, in 2022. Ze zag haar dromen werkelijkheid worden en alles ging ineens supersnel. Ik heb het over Rush, Ayra Starr, hier bij Galaxy Radio. Die ga je horen voor jouw favoriete track. Een nummer wat ook een Grammy-categorie kreeg. En die mag een nominatie voor Best African Music Performance. En het meest gestreamde solo track van de Nigeriaanse vrouwelijke artiesten. Je gaat te horen, Ayra Starr.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro-music.

Heerlijk om even te dansen, shake it to the max. En we gaan meteen door, een beetje in die stijl. Maar niet helemaal, ietsje rustiger. Maar wel een track die jij doorstuurde.

0: Ook hoorde je Trobi ervoor, die Amelie, Lil Wayne en Track, waarvan de clip had opgenomen onderweg naar een andere clipshoot. Misschien wist je het al. Ik heb het feitje al vaker verteld, maar misschien leuk om het feitje te weten als je het nog niet wist. Zometeen Mac 10 na een track die echt recent pas uitkwam. En waar je heerlijk op kan dansen. Funk en disco die een beetje terugkomt in die track. Maar wel een nieuwe track is dus I Just Might, Bruno Mars. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Elke donderdagavond om 9 uur.
2: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon famous.
4: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
5: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon bangers. Angie Hill, Orie Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden.

0: er nog een beetje in die zomervibes. Het is nog officieel zomer, we bouwen wel toe naar de herfst toe. Maar voor het zover is, gaan we nog een beetje in die vibes door. Zometeen is het eerst tijd, of zometeen is het straks tijd voor de lunchbreak mix. Om 12 uur met Sydney Cracker. Maar voor het zover is, gaan we dus een klein beetje die zomer doorpakken. En nog even genieten van die zonnestralen. Zomerbloesje ga je horen. ADF, Antje, samen met Karel.
1: This is Galaxy Radio.

0: Richt in de lunchbreak mix. Pak die boterham alvast tevoorschijn of wat het ook is. Een salade of een soepje. Het mag allemaal. Zometeen met Sydney Quek aan de lunchbreak mix. Rond de klok van 12 uur om jouw lunchpauze iets meer energie te geven. En bereid je daar vast op voor. We gaan dansen. En ik ben er morgen gewoon weer. Nee trouwens, vanavond ook. Van 9 tot 11 uur. En morgen van 10 tot 12. Tot morgen en tot vanavond.
1: The street is talking.
2: Got a DJ.
1: Yeah.
2: Got a DJ, turn it up.
1: Coming up in a few.
2: You know the name.
1: The Galaxy Lunch Break Mix. Mixed by Sydney Quek.
3: And what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
1: DJ Khaled. Yo,
4: yo. What's up, it's Herb.
5: Hey.
1: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.
6: Kill it. Galaxy kill it.
7: Look
6: kill
7: up.
6: It, kill it, kill it,
7: ooh.
6: Kill it. I said I think it's time to kill it.

Home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music. Better listen up. We

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We in here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: We in here.
7: Hey.
6: Freestyle. Get on the whole way.
7: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ah! Yeah. Jullie gaan weer in de micro, maar ik
4: doe het wel. We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
8: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
8: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
9: This is Galaxy. It's 12 PM.
10: Dit is de Galaxy News Update. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
11: The city clocked in.
12: In your car on the app.
13: The city clocked in.
12: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
14: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: We are
15: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
18: This is what we do. We play all the music.
19: Let me get back.
20: Yo, what the play is, it's Claire Black.
21: Hey, what's up? This is Chris Brown.
22: Sean Gunner.
23: We are Galaxy. Galaxy.
4: Hey. The city clocked in.
24: Let's go.
4: DJ Sydney Gregor is serving you the biggest hip hop, afro, and dance hall bangers.
25: DJ dropping fire.
26: What? The DJ dropping fire on them.
4: This is the Galaxy Lunch Break Mix.
27: Take over stars right now.
28: Right now.
4: Every weekday from 12 till 1.
13: Only here on Galaxy Radio.
29: Ahora sí. Bam, bam, bam, bam. Yo, yo. Toledo again. Oh.

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC.

0: Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Drop the music,
3: turn it up, let's ride.
4: We're back in this.
5: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 1 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
6: Right here!
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: Now, guess who? Back in the month. Yeah, I'm back on the block.
15: Back up on your block.
16: Galaxy.
14: Let's get to it.
16: The number one in hip hop and R&B.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are...
16: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
19: The rap's about to blow.
20: 10 joints in a row.
21: The hip-hop goes on and on. 10 joints in a row. Commercial free hip-hop on

0: jij daar? Maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelder Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: 30 years ago, the world lost Tupac Shakur.
2: Tupac, Tupac.
3: Y'all remember me?
1: An artist, poet, and voice of a generation.
4: I see no

0: him. Always winning, like, when's he gonna lose? Still shit, though.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
6: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
7: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
6: Zeker.
7: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
6: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
7: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
8: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
5: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
9: The real African vibe.
10: Follow us on Instagram.
11: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
10: Follow us on Instagram.
11: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/GLXY Radio.
12: This is Galaxy. It's 3 PM.
13: Dit is het Galaxy Nieuws. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische teams en de mobiele eenheid in en om Overasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
14: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
15: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
16: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
15: We are
17: Turn up
15: Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: Time to set it up.
20: 10 joints in a row.
21: You're inside 10 joints in a row.
22: Commercial free.
23: Tell me how that sound
24: on Galaxy Radio.
25: In

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: Come on to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: Come on. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
4: We out here!
3: This is what you missed on We In Here.
5: We In Here.
6: Hey.
5: Freestyle.
6: They
5: found a whole way.
6: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ah! Yeah.
3: Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
7: Follow
3: us
7: on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow
3: us
7: on Instagram.
3: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 4 p.m.
9: Dit is het Galaxy News. Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Hasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
3: We are...
14: Hey.
3: Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
3: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
17: This is where the biggest stars come to play.
18: Everybody. Turn it up, turn it up.
17: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
19: Ja, goedemiddag. Het is maandagmiddag. Het is zomers warm buiten met temperaturen die rond de studio ergens rond 27 graden liggen. Dus ik hoop niet dat je binnen bij de baas zit en al je ATV-uur al op gemaakt hebt. Want ja, dan ga je misschien de laatste terrasdag van het jaar missen. Hoe dan ook, ik ga je richting de uitgang begeleiden. Zometeen in de avondspits met z'n tweeën op weg naar huis.
20: We back inside that hip-hop.
21: Back with the latest.
22: Galaxy.
23: Holla.

0: Bilal, je hoort de Tigers hier op Galaxy. Daarvoor Kendrick Lamar en TV Off en Wiz the MC en Bees and Honey met de zomerhit van vorig jaar, Show Me Love. Ik denk, ja, met die temperaturen die we vandaag hebben in Nederland, kan ik er nog best wel even een zomerplaatje tegenaan klappen. Bij deze. Hey, tot 7 uur Bas B op Galaxy op deze maandag. Ik ga je richting huis loodsen door de avondspits heen. Je mag zometeen afscheid nemen van de baas. Het is ook vandaag een speciale dag namelijk. Het is precies 30 jaar geleden dat Tupac Shakur werd neergeschoten in Las Vegas. Nadat hij een bokswedstrijd had bezocht. En daar kreeg hij uiteindelijk ruzie met de neef van Kivi D. Die onlangs is veroordeeld voor de moord. En ja, de aanslag die dus gepleegd is 30 jaar geleden. Toen was het nog een aanslag. Een aantal dagen later overleed Tupac. Toen was het dus ook moord. En Kivi D is daar dus voor veroordeeld. Daarom deze week extra aandacht voor Tupac Shakur. Zometeen Poor A Little Lear van Tupac. En ja, je gaat vandaag nog echt veel meer Tupac hits horen. Dus blijf luisteren.
1: You can throw your middle finger if you feel me, leave me.
2: It's been 30 years since Tupac was taken from this world.
1: But the legend and his music lives on. I stand tall in the winter, summer, spring, and fall.
2: Galaxy pays a tribute to the legend.
1: Follow me, tell me if you feel me.
2: This one goes out to one of the greatest of all time.

hoorde Stormzy hier op Galaxy met 24 Hours. Vorige week vroeg ik je, wat zou je doen als de laatste 24 uur op deze aardbol voor je zijn ingegaan? En er kwamen best veel dezelfde reacties namelijk op. Stoppen met werken en doen waar je zin in hebt. Dat waren de meeste antwoorden, althans in die strekking. En ik zou eerlijk zeggen, wat moet je nu al doen? Doen waar je zin in hebt. Ja, dat stoppen met werken, dat zou ik even niet doen. Hè? Bedoel, het leven is al duur zat en je moet er toch ergens van betalen. Maar ja, doen waar je zin in hebt, dat kan ook bij leven en wel zijn. Dat hoeft niet in de laatste 24 uur. En daarvoor Tupac Shakur met Pour Out A Little Liquor. En deze week ga je dus heel veel Tupac tracks horen op Galaxy. Omdat het 30 jaar geleden is dat de legende om het leven kwam bij een schietpartij. Vandaag dus precies 30 jaar geleden. Hij werd beschoten in Las Vegas na het bezoeken van een bokswedstrijd. Hij kreeg daar ruzie met de neef van KVD. En KVD die is onlangs veroordeeld, namelijk althans schuldig bevonden voor die moordaanslag. Hij is nog niet veroordeeld, want de uitspraak die moet nog komen. Dat gaat ergens in oktober gebeuren, heb ik vernomen. Hey, blijf luisteren naar Galaxy. Zometeen de Real Sisters van Future. Ik heb Bad Bunny voor je klaar liggen met La Noche de Anoche. Maar eerst Kanye West. Hier is A Good Life. Like we are.

0: Future. Hij doet het tegenwoordig in het Japans. Nou, niet helemaal, maar zijn nieuwe single heet Konnichiwa. Single daarvoor heette California Girls. En dit waren de Real Sisters. Dus zijn liefde voor Japans en voor vrouwen. Dit is wel duidelijk. En daarvoor Bad Bunny met La Noche de Anoche. En Kanye West was er met The Good Life hier op Galaxy. Hey, ik ga zo meteen de vraag aan je stellen. Lijnen staan open op 085-029-4x2. Het gaat over de houdbaarheidsdatum van eten. Ja, ga daar maar eens even voor zitten. Zometeen meer. En deze banger komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
1: These are the bangers on

0: Door de Ty Dolla Sign samen met Future en Ray Schremmer. En Blaze en daarvoor Russian en Ro Alejandro met Pongo. Vandaag stond in de krant dat de houdbaarheidsdatum van voedsel vaak nergens op slaat. Want ja, het eten is vaak nog zeker na de houdbaarheidsdatum goed. Zeker als je het bijvoorbeeld invriest. Alleen veel mensen die raken toch in een soort van stuikhouding als die datum gepasseerd is en gooien dus het eten gewoon in de vuilnisbak. Gooi het gewoon weg, ondanks dat het nog prima te eten is. En daarbij wordt natuurlijk ieder jaar een hoop verspild. Miljoenen kilo's aan eten gaat dus de vuilnisbak in, terwijl het helemaal niet nodig is. Mijn vraag aan jou is, en je voelt hem al aankomen, als die datum verlopen is, of beter gezegd, kijk je überhaupt wel naar de datum? Maar stel je voor, je kijkt naar die datum en die datum is verlopen, gooi je dan het eten weg of niet? Dat is de vraag. Of denk je bij jezelf, weet je, ik ruik er een keer aan en dan beoordeel ik daarna wel of de melk zuur is. Laat het weten via 085 029 4x2. 085 029 4x2. Post Malone komt eraan. En fuck!
1: Galaxy Feature Music. Yo, I got the new crack. Fresh Showstopper. Galaxy Feature Music.
2: I just wanna bop.

DeVito, samen met Oma Lee. Je hoorde With You hier op Galaxy. En daarvoor Post Malone met zijn nieuwe single, die heet Fuck. Het is vandaag lekker zomerweer. Maximale middagtemperaturen variëren van een graad of 25 in het noorden tot een graad of 28 in het zuiden van het land. En het zou wel eens de laatste zomerdag van 2026 kunnen worden, als ik de Walen mag geloven. Want ja, hierna wordt het toch langzaam maar zeker herfst. Tot 23 september is het officieel nog steeds zomer voor de gewone mens. Op 1 september voor de meteorologen onder ons is die zomer dan wel afgelopen. Nu is het meteorologisch gezien is het herfst. Maar wij kunnen er nog even van genieten. Ga je vanavond het terras op? Ga je barbecuen? Want het kan nog vandaag. Laat het weten via 085-029-4x2. Ja, en die vraag die staat open en heeft ook te maken met barbecue. Die uiterste datum, hè, die op voedsel staat. Kijk je ernaar en als je over die datum heen gaat, ga je dat eten dan nog eten? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik spreek je zometeen na vijven.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stephanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: We are...
8: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
12: Ja, goedemiddag. 5 uur geweest. Het is tijd om die baas vaarwel te zeggen. Zeg maar dat het genoeg is geweest dat je naar buiten moet. De barbecue die staat te wachten voor je, hè? De laatste dag dat het zou kunnen. Dus die baas heeft geen enkele reden meer om je bij je werk te houden. Dus in die auto en hup, de file in met Galaxy.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Bey en Moola Bey hier op Galaxy. Ik ga even een dekkertje voor je doen hoor. Als Moola Bey tegenwoordig gewoon Moola is, wordt dan binnenkort Brian MG ook gewoon Brian. Je hoorde geen korting hier op Galaxy. Ja, dat is een beetje het motto van de overheid op dit moment in Nederland. Want ja, die zijn niet zo van de kortingen. Ik hoorde vandaag dat de benzineprijs langs de snelwegen gaat stijgen naar zo'n 3 euro per liter. Euro loodvrij, dan wil je niet weten wat superbenzine gaat kosten. En ja, geen korting erop, hè? Helemaal niks. Ik bedoel, we zijn het duurste jongetje van Europa. We geven ieder jaar honderden miljoenen namelijk uit aan van alles waar we met z'n allen geen fuck aan hebben. Het is binnenkort trouwens derde dinsdag in september. Dus dan wordt de begroting voor volgend jaar wordt weer gepresenteerd. Die is al uitgelekt. En daar gaan ook echt miljarden gaan daarin projecten waarvan ik denk... Waarvoor? Waarvoor? Daarvoor Doechii en Girl Get Up en Ira Starwaster met Where Do We Go? Hey, het gaat vandaag over de uiterste houdbaarheidsdatum van voedsel. Ik ben zelf namelijk niet zo van de food waste. Ik trek me niet zoveel van die datum aan. Weet je, als het niet stinkt en het is niet open geweest, dan durf ik het nog wel te eten na de datum. En zeker als het ingevroren is, dan trek ik me helemaal niks van die datum aan. Ik kan het altijd nog weggooien. Maar er zijn heel veel mensen namelijk die kijken naar die datum en die raken in een soort van stuikhouding op het moment dat die datum dus over de datum heen is. Die gooien dus al het eten wat ze hebben direct weg. Mijn vraag aan jou is, en je voelt hem al aankomen, wat doe jij? 085 029 4x2, gooi je het weg naar de datum of denk je bij jezelf, zolang het niet stinkt, is het eetbaar. You can-

0: Ja, wat is liefde nou eigenlijk? Hè? Ik heb steeds meer het idee dat sommige mensen liefde namelijk vooral laten afhangen van het banksaldo van anderen. En hoe hoger dat banksaldo is, hoe meer liefde, hè? Fat Joe en Ashanti en What is Love? En daarvoor AIDS met de nieuwe single die heette Ring My Bell. Vraag van vandaag is, die houdbaarheidsdatum, kijk je ernaar? En als de datum over de datum heen is, gooi je dan het eten weg? Met andere woorden, food waste. Of denk je bij jezelf, zolang het niet stinkt, is het nog prima te eten? Dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
1: Ja, ik wil reageren op jouw vraag. Ik kijk eigenlijk altijd naar de datum, maar ik gooi het niet meteen weg. Bij tenminste houdbaar tot, kijk, ruik en proef ik eerst. Yoghurt is vaak nog dagenlang prima.
0: Dat is waar.
2: Hey, Brian hier. Bij vlees en vis neem ik geen enkel risico. Is die datum voorbij, dan gaat het meteen weg. Ook als het nog normaal ruikt. By the way, vis stinkt sowieso.
0: Ja, goed, ik krijg hier ook een appje binnen. En dat heeft ook iets met vislucht te maken. En we happen er dan toch al in. Dat ga ik voor de rest niet uitleggen natuurlijk. Hey, vraag van vandaag is, als iemand over de houdbaarheidsdatum is, durf je er dan nog wel in te happen? Nee, ik wil het puur alleen over voer hebben. Over eten dus. Over food waste. Dus laat weten wat je ervan vindt. 085-029-4x2. Zometeen Dancehall van Blaze Faya en de Basehall Party. Maar eerst B.O.B. and we still in this bitch.
3: This is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B, afro and dancehall music.

0: party from London to Panama.
1: BSL party, BSL party.
2: Blaze Fire en Tribal Kush. Wat een baseball party hier op Galaxy. Zometeen deze banger op de radio.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: van Fidi Gelden Viertsen Anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: We are Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.

Closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer. Ja, er zijn ook mannen die dat graag zouden willen. Je wordt een dead girl en daarvoor Lil Baby en Dead Fresh. En dat heeft dan weer alles te maken met het onderwerp van vandaag over die houdbaarheidsdatum. Dus wil je reageren, straks nog wat reacties op de radio. Hey, ik ga je ook nog vertellen wat er vanavond zit bij Wout. Want vanavond natuurlijk weer een nieuwe freestyle in Pass the Aux. Tussen 7 en 9 uur. Veel Nederlandse hiphop, dus blijf luisteren. Zometeen de uitslag op de vraag wie zit er vanavond in de freestyle.

0: Toen ik deze plaat voor het eerst hoorde, dacht ik, wat een kermisplaat is dit, zeg. Maar ja, als je hem een paar keer gehoord hebt, is het toch een leuk ding. Je hoorde Murda en Imdat en daarvoor Wizkid en Band Lassa was er met Aracek, de nieuwe single. En Juicy J met Bands and Make Her Dance. Vanavond tussen 7 en 9 uur, een nieuwe aflevering van Pers de Augs met Wouter op Augs. Je kent die reclame wel, zeg je nee, dan krijg je er twee. Vanavond zitten namelijk twee Wouts in de uitzending. Nou ja, één Wout en één Wouter. Want vanavond wordt de freestyle namelijk gedaan hier in de studio door Wouter. Hey, fans over de hele wereld zijn er al 13 jaar op aan het wachten. In november gaat die uitkomen. Onlangs was op Netflix een soort van korte promotiefilm te zien. En het internet ontplofte. Ik heb het over GTA 6. Zometeen de gewone GTA door GSX. Hier op Galaxy.
1: Galaxy. Right. Home for hip-hop, rap, R&B en electro music. Better listen up. We are Galaxy.

GSX en Buddha met GTA hier op Galaxy. Zometeen na 6 gaan we beginnen aan je vrije maandagavond. Het is lekker weer. Ik hoop dat de barbecue vanavond aanstaat. Misschien wel de allerlaatste keer van 2016.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
5: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokro.
6: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
5: Zeker.
6: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
5: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
6: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
7: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
4: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
2: The real African vibe.
0: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
2: Follow us
0: on Instagram. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 6 p.m.
9: Dit is het Galaxy News. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Tot zover de Galaxy News Update.
10: The city clocked in. Yeah.
11: In your car on the app.
2: The city clocked in.
11: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
12: Sugar.
13: Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
15: Als aannemer, veel stress.
14: De man die door iedereen wordt begeerd.
15: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
14: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
17: Wat was je van plan dan?
15: We praten thuis, oké. Okay.
14: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
18: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: We are
20: hey.
0: Turn up
21: Galaxy Radio.
22: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
23: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
24: This is where the biggest stars come to play.
25: Everybody. Turn it up, turn it up.
24: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
26: Ja! Zit je al in de auto? Of ben je misschien al thuis? Heb je net de barbecue aangestoken voor de laatste keer dit jaar? Want ja, lekkere temperatuur in Nederland vandaag. Nog een klein beetje nazomer. Vanaf vandaag gaat het minder worden als ik zo de weerberichten mag geloven. Dus geniet ervan. Radio aan, vlees op de barbecue. En daar gaan we!

Christian Day en Dior. Je hoorde 1 plus 1 hier op Galaxy. En daarvoor DJ Mac met Drift. En volgens mij willen de heren nog even iets zeggen. But only want you, only want you, yeah. Dankjewel. Hey, je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Deze man die gaat al een tijdje mee in de, ja, vooral R&B scene. Ik heb het over Juvenile. Zijn nieuwe single heet Back That Thang Up.

0: Shakira en Burna Boy. Je hoorde Die Die. Wie had ooit gedacht dat deze twee nog met elkaar zouden samenwerken? Ja, ze moesten daar wel het WK 2026 voor organiseren. Maar het is dan ook daadwerkelijk gebeurd. En daarvoor Juvenile met Back That Thing Up hier op Galaxy. En nu Young Jeezy en Jay-Z met Andre 3000.
1: Young Clem, we in here. 5 o'clock in the morning. It might be 3 though.

0: heb het al eerder gezegd, ik vind dit een van de miskende talenten die ons land te rijk is. Want ja, deze dame die had echt internationaal al heel groot moeten zijn. Je hoorde Levels met Fantasy en daarvoor Kilate Tesla en Turana en Young Jeezy, Jay-Z en I Do. Hey, vanavond op Galaxy, tussen 7 en 9 uur, nieuwe aflevering van Pass the Aux met Wout op Aux. Met vanavond een optreden in de freestyle van Wouter. Vanaf 9 uur hoor je hier Wes op Galaxy. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze neemt je mee de nacht in Rosa's World. En zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio
2: on FM, DAB, and in the free radio app.
3: This is Trent Center, whatever she do, they right. I like take her down and then I get up.

Boss B tot 7 uur op Galaxy. Ik sleep je door de maandagavond spits heen op weg naar de barbecue of andere leuke dingen die je vanavond gaat doen met lekkere muziek. Met nu Ara Star. Dit is haar nieuwe single, die heet Tornado.

toepasselijk deze plaat, hè? We're Going Home. Je hoorde Drake. En daarvoor A$AP Rocky met Stay Here For Life. En Ara Star was er met Tornado. Terwijl de telefoon gaat hier in de studio. Ja, dan wordt druk gebeld op 085-029-4x2. Zometeen na 7 uur, Wout in Pers de Aux. Vanavond West tussen 9 en 11 uur. En Rosa G, onze eigen nachtkoningin in Rosa's World. Morgen om 4 uur, dan hebben wij weer een nieuwe afspraak. Als je zometeen vanavond dus tot later buiten zit, zorg dan dat die radio sowieso mee de tuin in gaat als je gaat barbecuen of andere leuke dingen gaat doen. En ik spreek je zometeen en ben je nog onderweg? Doe voorzichtig. Haast je niet, kom je vanzelf thuis. Zij is gevaarlijk.

St. Louis.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We out here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: We in here.
7: Hey.
6: Freestyle. Get on the whole way.
7: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de final days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ah! Yeah.
4: We In Here, made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: We are...
10: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
11: Wout presenteert Pas de Aux.

in de studio bij Galaxy. Tijd om jou van 7 tot 9 weer helemaal up-to-date te brengen met de beste Nederlandstalige rap en hiphop van het laatste weekend. En de afgelopen weken, we begonnen de show met de track Uit de Bocht, Catnuff, topperig, Siggy & Dins van het nieuwe album 49 van Catnuff. Dus blijf luisteren, ik heb nog een andere track van die plaat in de show staan. Je hoorde Siggy & Dins al, die hebben 2 weken geleden ook een album uitgebracht, App en Vloed. Dus die komen ook nog terug in de show. Maar we hebben ook natuurlijk nieuwe muziek van onder andere Fresh en Mensa, Levi en Dim, GP uit G, Momi, die komt ook terug in de show. Geertruida. Gescoord tegen Ajax. Poku uitgebracht. Zijn leven is net als zijn Poku lit. Dus die ga je ook horen vandaag. Boofy, Geeks, FJ en Dummy. Allemaal nieuwe dingen bij Paasdags op Galaxy Radio. En we hebben weer een Paasdags freestyle zoals je gewend bent. Deze keer van Boeroe, a.k.a. Wouter natuurlijk. Dus Wouter bij Wout op Paaste Aux bij Galaxy Radio. Heel veel bars ga je horen. Dus blijf luisteren voor die Paaste Aux freestyle van Wouter. Dat gaat een van de fanfavorites zijn dit jaar. Daar kan je de klok op gelijk zetten. Dus blijf luisteren. Ga ik nieuwe muziek voor jou draaien. Dadelijk Siggy & Dins met Back to Back. Maar eerst gaan we naar die nieuwe Fresh featuring Mensa. Dit is La Vida bij Paaste Aux op Galaxy Radio.

0: Maxi.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.
0: Home for hip hop, R&B, Afro and dancehall music.
3: Turn it up.
4: Zeg, het is mijn nieuwe. Ik krijg kippenvel. We leven alles samen, we komen samen thuis. Net als in gesprek in de auto en ook voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt.

0: back, dit gaat way back.
1: Siggy and Dins, back to back, je hoorde het bij Paastaus op Galaxy Radio. En dadelijk heb ik Bokusam zijn nieuwe single met Chief en High Guest. Maar eerst is het tijd voor Moola. De track Allo, je hoort het. Het is Paastaus op

begin met mijn discipline als een UFC fight. For my life, push mezelf tot het eind. Ook wanneer het lijkt dat ik het niet ga halen in mijn mind. Met me stoppen niet en blijven overeind. Dit is iedereen, maakt niet uit, sad, boos, blij. Dit is elk kind die hetzelfde voelt, net als wij. Dit is black, brown en iedereen die op mij lijkt. Dit is werk, pijn, moeite, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit is voor degene die je zei, wil je er niet bij. Dat is juist omdat ze zien, jongen, niemand is als jij. Dit is elk oor, maar ook elk oog die hier naar kijkt. Vuist in de lucht als je me begrijpt.

0: Radio.
1: Mr. Hill.
2: On FM, DAB, online, and on our free radio app.
3: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
4: Hey, yo, everybody.
1: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
1: This is Galaxy Radio.
7: Pass. Yeah. The Hawks.

fixe. As voltas astral foram pirofil, voltas astral foram mordenar, voltas astral foram genocida, voltas six hell of the code crack. Voltas she kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade. Doe dat je masker af.

Dit hoort natuurlijk helemaal niet op Paas Sounds op Galaxy Radio, joh. Mark en Dave, alles is oké. Okay. No thank you. Ik denk dat er één van de nummers verkeerd is geïnterpreteerd in deze lijst. Dus we're gonna get out of that real quick. Geen Mark en Dave bij Paas Sounds, maar alles is oké. Okay. Wij gaan lekker door met Joey AK. En dadelijk heb ik Los Boys Shard ook voor je klaarstaan. Nog genoeg heat hier bij Paashaus op Galaxy Radio. En de Paashaus freestyle van Wouter, die komt natuurlijk aan. Dus blijf daarvoor luisteren. Keep enjoying the music. We zijn weer back met de echte shit.

vanaf 5 keer. Hij vraagt niet eens naar de drijfveer. Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Ze

0: Zij vroeg wat een pasfoto is. Ik zei dat ja, daar word je mooi van. Period.
1: Yes, yes, Joey AK, back, dadelijk Lange Bottega. Maar eerst Lost Boy Shardy met bijnaam. Dit is Paas de Aux op Galaxy Radio, let's

0: een single van Oyster. Dadelijk heb ik Soundplug voor jou. Sky Indie met Alleen, maar eerst Super Amazing Oyster.
1: Straks.

Tyson, Tyson, fight in die pussy net Tyson. Zij wil gestreken naar Iron, Iron. Mike, Iron, Mike, Iron, Iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vergezellen, I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zij steken. Zing ze mooie liedjes, de boy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
5: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right
8: here. Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are...
14: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
17: Wout presenteert Pass the Aux.

Dadelijk heb ik Lucia Kietruida, lid, maar nu tijd voor Boefje met Prada. Pastaux, Galaxy Radio, enjoy the music. Dadelijk Pastaux Freestyle. Dingo.

0: Freestyle Sessions.
1: Het is tijd voor een nieuwe Paas de Oogst Freestyle. Een man die we al lang volgen. Hij is meters aan het maken. Ik ben blij hem eindelijk hier in de studio te hebben. We zijn hier met Wouter, man.
2: Yes, let's go.
1: Time for bars.
2: Shit. Eindelijk, man.
3: Louis.
4: Je moet gewoon verhalen vertellen, bro.
2: Snap je?
4: Als je verhalen vertelt, ben je misschien wel een van de hardste rappers van Nederland.
2: Een van de hardste, hè?
4: Ik wil niks horen.
2: Ja.
4: Niks horen.

Siedma, що рано і тілюємо.

0: Weer dat tatam.
1: Wouter is Wout bij Paas Hawks. One take dingen.
2: Shit.
1: Boys, man.
2: Shit.
1: Wauw. Moe je oud.
3: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.

die is nog steeds niet vrij. Ik zag mijn homies huilen toen en soms breekt het. Probeer te kijken naar de toekomst, kan niet hangen in verleden tijd. Wish denk je, Ski moet mij een factuur sturen, nee, jij weet van mij. En zij weet, dure wijn en steek als we aan het daten zijn. Ben aan het reminissen, neem een shoot toe van mijn vredespijp. Hier zo met mijn homies, ook als ze daar ietsjes beter.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio and online.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze

0: je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde Jaardem Anniversary.
1: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
0: Dit wil je niet missen.
2: Bring the real hip-hop back.
3: Bring the hip-hop back.
4: And back.
5: With more bangers on Galaxy Radio.
3: We wreck the culture.
6: Wout presenteert Pass the Aux. Of Galaxy. Of Galaxy. Of Galaxy. Of Galaxy. Of Galaxy.

0: gamers come to play.
1: Paastalks op Galaxy Radio.
2: I am back.
1: Nog muziek tot 9 uur. Alleen maar de Nederlandstalige beste shit heb ik voor jou. Dadelijk Clap and Fly met Sosa Luxury. Maar eerst KM. Blijf rustig.

0: countdown.
1: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.
2: Ja, en het is nog steeds Past House op Galaxy Radio. Ik heb nog een paar bangers voor je klaarstaan. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Moola, Catnuff, D-Double komen nog voorbij. Nu Island, KM en Jandro, Passenger P. Dit was Past House. Enjoy the night.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier. Alleen Garnus en

Loop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar dit.

0: live. This is Galaxy Radio.
1: Het Kasperi-clip wordt uitgesproken. Vaak moest een nigger lang, maar werd hij vrijgesproken. Beat the case. En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Roem en nigger cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

0: hoes, but they adore me. All these chickies with a horny, expel dope, so funny corny.
1: No. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
6: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
7: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
6: Zeker.
7: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
6: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
7: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
8: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
5: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
9: The real African vibe.
10: 30 years ago, the world lost Tupac Shakur.
11: Is that Tupac?
12: Y'all remember me?
10: An artist, poet, and voice of a generation.

0: first-degree murder.
1: This week, Galaxy remembers his music, the message, and the legacy of Tupac.
2: There's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future.
3: True legends never die.
1: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 9 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Vier F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond worden op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
9: Als aannemer, veel stress.
8: De man die door iedereen wordt begeerd.
9: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
8: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Wat was je van plan dan?
9: We praten thuis, oké.
8: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are
14: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
15: Een hele goede avond, maandag 7 september. We gaan jouw weekend lekker verlengen. We maken hem gewoon een dagje langer hier bij Galaxy Radio. Van 9 tot 11 hoor je Wes op Galaxy Radio. En ik help jou dus je avond door. En we gaan gewoon iets meer energie geven. Zometeen Go Mama Dior na Bare Minimum hier bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Ja, we beginnen gewoon met veel energie. Go mama, hoorde je Dior. Zometeen designer komt eraan. Panda, ken je die nog? Uit 2016. In de throwbacks dus zometeen na deze Shake It To The Max. Komt eraan, Galaxy Radio.
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy Radio. Home for hip-hop, R&B and Afro music.
5: Is that...

0: understand me.
1: Wat een banger was dit, hè. Designer hoorde je, Panda. Echt, in die tijd, in 2016, was dit zo'n ontzettende banger. Ik weet nog heel goed, want ik draaide in die tijd, in die zomer van 2016, in Griekenland. Ik was geboekt voor 2 maanden, voor een zomertje, om daar eens te komen draaien in een lokale club in Kos in Griekenland. En ik had daar natuurlijk enorm veel zin in. Gewoon een zomer doorbrengen in Griekenland. Een beetje zonnen, een beetje lekker eten, een beetje muziek draaien, wat drinken. Heerlijk. En de avonden begonnen meestal rond een uurtje of 11 in de avond. Je dronk wat alcohol en dan ging je lekker de avond door. En je draaide tot een uurtje of 6. Maar ik had daar ook gewoon genoeg energie voor. Maar rond een uurtje of 3 zag je op een gegeven moment dat de mensen een beetje moe werden. En misschien wel naar huis wilden. Wat deed je dan? Dan draaide je Panda. En dan ging die hele club gewoon op zijn kop. En wist je gewoon, ik pak de avond gewoon door met jullie tot 6 uur vanavond. En dat deed ik gewoon elke avond. Hoe ik dat toen deed, geen idee. Ik zou het nu niet meer kunnen. Maar het was heerlijk. Panda hoorde je dus. Ja, dat waren nog eens tijden. We gaan nog meer terug in de tijd. Nog verder naar 2005. Naar een track die gaat over diamanten op je tanden. Misschien ken je hem nog. Grills hoor je zometeen. Nelly met Paul Wall. Naar Stormzy 24 Hours.

0: Barbie Doll bij Galaxy, daar hoorde je Grills Nelly. Ja, straks een track die ik heerlijk vind en die net nieuw is en die in mijn hoofd blijft hangen. Het gaat over iets wat ik elke dag drink. En ik hoop jij ook, want dat is goed voor je. Smaak naar water hoor je zometeen Ronnie Flex en Lil Kleine naar Russian Santa. En straks nog Bruno Mars voor je.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Over. Ze zijn weer terug, Ronnie Flex en Lil Kleine. Althans, ze waren nooit echt weg. Maar als duo zijn ze toch iets sterker. Smaak naar water hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen I Just Might, Bruno Mars. En Colombiana komt eraan, DJ Dylan.

0: Bad Bitch.
1: Bad Bitch, daarvoor die I Just Might, de man die al jarenlang meegaat. Bruno Mars dus. Ja, die kennen we al sinds, wat zou het zijn? 2006? Ik weet het niet meer precies, maar hij gaat in ieder geval al jaren mee. En hij maakt ook al jarenlang hits. En voor mijn gevoel wordt die man ook niet ouder. Bizar vind ik dat. I Just Might hoorde je dus. Bruno Mars, waar je dus niet op kan stilstaan. Straks nog meer muziek die jouw weekend gaat verlengen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
5: We out here!
4: This is what you missed on We In Here.
6: We In Here.
7: Hey.
6: Freestyle.
7: Get
6: on the whole way.
8: Hey. Ik heb mijn money in mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ah! Yeah.
4: Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
9: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
9: Follow us on Instagram.
4: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
10: This is Galaxy. It's 10 p.m.
11: Dit is de Galaxy News Update. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het Hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
12: The city clocked in.
13: In your car on the app.
14: The city clocked in.
13: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
15: Sugar. Wat is er gebeurd?
16: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
17: What the fuck was je?
16: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
16: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.
4: We are
18: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
21: Een hele goede avond van 10 tot 11 voor je nog steeds Wes op Galaxy Radio om jouw weekend te verlengen. Zometeen allemaal hits die jij waarschijnlijk heerlijk gaat vinden. Nieuwe hits, ook throwbacks en eentje die we steeds vaker zien in de lijsten. Mac Miller, Cinderella, nou, What You Need, Tense.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: De man die er helaas niet meer is, maar nog steeds wordt geprezen. Mac Miller hoorde je bij Galaxy Radio. Hij brak door in 2010 met zijn album Blue Slide Park. En ontwikkelde zich naar een veelzijdige artiest. Mac Miller hoorde je dus bij Galaxy Radio. Ja. Zo hebben we nog meer straks voor jou. Ik heb mijn twee favoriete artiesten die samen een track maakten. Maakten. En die vrij nieuw is trouwens. Shooter Never hoor je zometeen Kehlani en Usher. Gouden combi naar Kendrick Lamar. Squabble up.
1: God knows. I am.
2: Reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need heart.

It's Us by Galaxy Radio. Straks hoor je de Baddie Anthem. En je hoort nog een throwback. Welke dat zo meteen is, hoor je. En de man die op Lowland stond onlangs op de Alpha, Tyler the Creator, Sticky. Wat mijn favoriete track is van Tyler, hoor je dus nu meteen.

0: Noem het beestje bij zijn naam. Barry Anthem, Choach, KM. Ik zeg het wel, maar deze track die je nu gaat horen vind ik eigenlijk ook wel een Barry Anthem. Ook een heerlijke track om te dansen. Een heerlijke track die wat mij betreft de zomerbanger moest zijn. En eigenlijk ook wel geworden is, maar nooit officieel volgens mij. Ronnie Flex en Karel, DJ Dylan, Punta Cana. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Baby.

Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

Ik heb zin om even terug naar de Zero's te gaan. Maar dat gaan we wel doen met een track die vrij nieuw is. Die namelijk gaat over een telefoon die bijna iedereen had in de Zero's. En als die op je voet viel, dan brak je bijna je voet. Die dingen waren onverwoestbaar, maar ze waren wel top. Je hoort zometeen de track. Na eerst nog Back to Galaxy Radio.

Terug naar de Zero's met Nokia. Drake hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen hebben we Rosa G voor je klaarstaan. Die van mij het sokje gaat overnemen. En die jou de avond doorhelpt. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 in de morning. Dus ik moet opschieten, want morgen wordt het weer vroeg dag voor mij. Tot morgen, 10 tot 12 dus.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderden. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are...
8: Hey.
1: Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
11: Rose's Choice.

0: You're crazy, you know?
1: This is Galaxy Radio.

0: time.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
3: Drop the music, turn it up, let's ride.
1: We're back in this.
4: Back with more music.
1: On Galaxy Radio,
4: where the biggest stars come to play.
1: No rush, no rules, just rhythm and Rosa. This is Rosa's world.